was een minor hit in 1961, de Everly Brothers en Ebony Eyes. Specially voor Truus, Ogert en Henk Dokter. Goedemorgen allemaal. En many greetings to Martin Leeds. He is on the beach and listening to Sunnyside Gold. This is a request from Howie, Ryan McGarvey, and Watch Yourself.

It's from the album Desperado 1973, The Eagles and Tequila Sunrise, especially for Wendy and Martin. Before that, Christie and Yellow River, and we kicked off is Andrew Gold and Never Let Us Slip Away. En als Jannie en Teun luisteren, ik draaide die speciaal voor jullie een hele mooie plaat, toch? And after my show, Mr. Teun van der Straat. And the volgende plaat is een request from Truus. And it's a song with a Dutch lyrics. And it is Linda Tapken, especially for Henk Dokter en Geppie. Okay, hier is Linda en Papa.

Oh ja, vorige week hadden we ze ook. Heeft u toegeluisterd of was het nou de week ervoor? Weet u het nog? Nee? Nou, toch wel leuk deze deunen. Jazeker wel. 1973. De Ballroom Blitz van The Sweet. De Glamrock. En er is toch toen in de tijd veel glamrock, leuke glamrock uitgekomen. Sommige mensen hielden ervan, sommige hielden er niet van. Maar als je naar de verkoopcijfers keek, dan viel het allemaal wel mee. Nou, het was weer even spannend om dit programma te doen. Het voorbereiden, kabeltjes even nog verleggen, want er waren wat problemen vorige week. En hopelijk zijn ze het bijna opgelost. Het is wat, hè? Wees welkom.

People gotta move. Je moet bewegen, je moet bewegen. Hoe ouder je wordt, hoe meer je moet gaan bewegen. In 1974, ja. Ja, dat was een aardige single van Gino Vanelli van zijn carrière dan in dit geval. En het is niet helemaal uit de doeken gekomen, maar het blijven diamantjes om te horen en terug te horen. Geldt ook voor deze van Fleetwood Mac. Isn't It Midnight?

Je hebt de nieuwe Seekers, die komen uit Engeland. En deze Seekers uit Australië. I'll never find another you. En is in Europa uitgebracht. In de snelle uitvoering, om het zo maar even te zeggen. Deze uitvoering is nooit uitgebracht. Die is wat rustiger. Ga maar op het internet zoeken. Dan kom je die snelle uitvoering tegen. En persoonlijk vind ik dit de mooiste uitvoering. Onze Judith toch is niet meer onder ons. En de rest van de reden weet ik niet zo. Dat ga ik me niet meer bezighouden. Maar door het overlijden ging ik dit nummer toen in de tijd op zoek. En kwam deze versie toen tegen ergens op het internet. Vandaar dat ik hem ook gedraaid heb. Ik heb weer een tipje van de sluier gegeven. Hoe je aan zo'n nummer kan komen. Wang Chung.

there's no more corn on the grasses. Walkers. Nee, niet die. Die andere walkers. Net zoals de Seekers en de New Seekers. Ik zeg het maar even, dat u bij jezelf denkt van... Dat is toch van No Regrets? Nee, niet van No Regrets. Dit is die andere walkers, ja? Zal ik de No Regrets dan maar even zo op het in opzoeken? Doe ik wel even voor u, hè? Dat weet u, dat weet u. Als me iets te binnen schiet, dan draai ik het. Ik heb niet een hele lijst klaar met plaatjes die ik in de volgorde ga draaien. Denk van, nou, die ga ik allemaal draaien. Ik zie dat wel eens op internet, complete lijsten met wat ze gaan draaien. Ten eerste moet je dat niet doen. U als luisteraar moet verrast worden, zeg ik altijd. En ik verras mezelf ook altijd. Ik heb ongeveer altijd wel een idee wat ik zou willen draaien. Maar die lijst die in mijn hoofd heb zitten, dan denk ik van, nou, toch maar die ene en toch maar de andere. Dan blijft het lekker spontaan voor mij en voor u. En zo bedenk ik dan, en wat ik nu zeg, heb ik niet voorgeprogrammeerd in mijn hoofd, omdat ik dat zo zou zeggen. Ik doe het gewoon op de ouderwetse manier, ook niet met introotjes inkletsen en met jingles aanvullen. En ja, af en toe om me heen hoor, ja, niet bij ons hoor, maar... Er is weer een nieuwe Mi Amigo of zo weer bij. Oh, of was het al Amigo weer bijgekomen? Jongen, lekker origineel. Oké, we gaan ons bezighouden met het programma. Niet met ergernissen die ik heb, die ik wel eens hoor. U was het ook opgevallen. Oké, nee, dat is goed, dan weet ik dat. Waar zijn we aan toe als u dit hoort? Dat weet u.

Mike Anthony, Why Can't We Live Together? En Timmy Thomas natuurlijk, Why Can't We Live Together? En dat is toch origineel. Wel heel leuk hoor, die beatbox erbij, maar meer is het niet voor Mike Anthony. Het heeft nog wel wat gedaan, maar ja, hoe belangrijk is een hit, zeg ik altijd, hè? Ja. Heeft in de hitparade gestaan, maar als niemand het kent, ondanks dat de hitparade heeft gestaan, was het maar eventjes een opleving toen. En jaren later hoor je er niks van. De meeste hits die worden na jaren gemaakt, die hoort ze dan een jaar nog terug. Laat ik het dan zomaar even zeggen. Lisa, hij komt eraan. Hij draait nu. Je vindt hem zo leuk, dat weet ik. Mavericks. And Dance the Night Away. Hey, blijf je hangen. Hey, nog een keer instarten. Huppatee. Ja, computers doen rare dingen af en toe, hè?

Als een jochie van 12 luister ik altijd naar Radio Luxemburg. En toen ik deze in 1973 uitkwam, ik hoor u rekenen hoe oud ik ben, ja. Kan ook 13 geweest zijn, hè. Het ligt aan wanneer je jarig bent. Tenzin C met Donna. Ik vond het zo geweldig dat Radio Luxemburg. De muziek natuurlijk. De Engelse presentatie. Want een Engelse presentatie. Ja, sorry dat ik het zelf zeg. Maar ik ben ook een Nederlander. Ik vind de Engelse taal eigenlijk het mooiste voor een radiostation om te gebruiken. Maar ja, we spreken Nederlands. Ja, moet ik me hier nou uit kletsen? Ja. Robin Sarset. Een oeh, my resistance is low. Mooi hè, dit. Lekker deuntje. Mm.

0: Kent u dit nummer nog?
1: Tuurlijk kent u het.
0: Ik kwam ineens in de hitparade waar ik het net al over had. Nee, dat kan gebeuren natuurlijk. Ja, toch ken je het, daar gaat het om. Jouw beleving, zeg ik altijd. Of uw beleving. Moesten we altijd u zeggen op de radio. Ja. Nu is het toch jou, want we willen ons jong voelen. Of niet? Alleen dat lichaam af en toe, ja. Okay, brothers, and where can we go? Ik was het bijna vergeten, maar ik draai ze nu al. Want ik vertelde u het net al over die Walker. En dit zijn de Walker Brothers natuurlijk. Waar mensen zich wel eens met die andere groep denken van... Oh, hoe zat het ook alweer? We wisselen dit gewoon in gedachten. Dit zijn de No Regrets. Dat zingen ze dan heel zwaar.

Ja, bijna. Vergeten, maar zeker niet versleten. Salix Alba. And I can't resist. Lekker die saxofoon, hè? Ik had vroeger ook een vriendinnetje, die speelde ook saxofoon. Ik zeg, ga jij maar goed spelen op die saxofoon, dat is goed voor jou. Dan oefen je je mond namelijk. Je weet nooit wat je later in je mond zal stoppen. Een lekkere worst bijvoorbeeld. Leef die doosje, Bikkie Mikketitsch. We gaan terug naar 1968. The Last Night in Soho.

Eigenlijk is die plaat toen in de tijd geboycott. Werd helemaal praktisch niet gedraaid. Maar het leuke is, dan komt hij in Nederland uit. Wij verstaan allemaal niet toen, echt Engels, hè, toen in de tijd. Hoewel het bij sommigen nu nog steeds zo erg is. Dat ze het bijna niet verstaan. We zijn onderhand 50 jaar verder, maar goed. En dat ging over de Yellow River. En dat ook ging over de vervuiling van de rivieren toen en daar. En wij zongen het hier allemaal vrolijk mee. Yellow River, geniet. Ja, sommige verhaaltjes van plaatjes, ja. Dat lees ik niet voor, dat doe ik gewoon uit mijn hoofd. Hè. Ik heb het ooit één keer gelezen en dan onthoud ik dat. Ik ben net een computer, maar dan van de menselijke aard, laat ik het allemaal zo zeggen eigenlijk. Wauw, wat een zomer was dat toen, hè. Maar we hebben er zoveel gehad. Kijk naar de afgelopen periodes eens even. Was het ook heet. Maar niet alleen van de zon. Peter Frampton. And Show Me The Way. Dat was die eerste lange hete zomer in 1976.

0: them.
1: Here comes the night.
2: Ja, misschien luistert hij wel ergens midden in de nacht naar dit programma. Dat kan gebeuren. Dat kan. Dat ligt dan wel waar je zit natuurlijk. Aan de andere kant van de wereld. Japan zitten we 6-7 uur verschil in ongeveer. Ja, dat weet ik gewoon uit mijn hoofd. Waarom ik dat weet, ja, dat weet ik gewoon. Indonesië ook. Welke landen ben ik nog niet geweest? Even kijken hoor. Nee, gaan we daar even niet mee bezighouden. Er staat wereldreiziger op mijn Facebook. Dat klopt wel. Ik kan beter zeggen waar ik nog niet geweest ben. Dat zijn de grootste landen in Europa. De landen in Europa eigenlijk. Laat ik het allemaal zo zeggen. Tjoen van Toen, we hebben het over Mi Amigo dan. Dat ging dan over een bepaald iets van een gedachte van L.A. Loving Awareness. En daar werd Jean-Michel Jarre voor gebruikt. Deel 1 vandaag en volgende week deel 2 van dat muziekje wat toen gebruikt werd.

Voor de zoveelste maal kwamen ze in 1983 terug. Hè? En dan zingt iedereen... Caroline. Ja, inderdaad, van dit liedje. Dit liedje dan in dit geval. Even kijken hoor. King Size met Soldier Boy. Ja, het plaatje moest natuurlijk geplukt worden. Zing dan maar ook een jingle in. Dan hebben we gelijk een leuk jinglepakket. Caroline op zijn smalst. Lekker goedkoop dus. Connie Froboes.

we graven wat dieper in dit programma, dat weet u. Hier hoor je geen cover van een cover van een cover die totaal niks heeft gedaan van die obscure plaatjes. Weet je wel. En bijvoorbeeld dit nummer is een heel beroemd nummer. En dat wordt dan weer door iemand anders gezongen en dan nog door iemand anders. En dan nog door iemand anders. Je hebt dan 5 uitvoeringen die, en die zeggen helemaal totaal niets. Je herkent het dan wel. En dat wordt dan gedraaid ergens op de radio. Zo. Dan denk ik van de zenderbaas, de programmaleider, moet maar eens even gaan kijken wat sommigen de vrijheid niet aan kunnen, wat ze kunnen draaien. Ja, ze hebben zo'n leuk nummer, ja. Maar jou als luisteraar moet er ook wat aan hebben natuurlijk, hoor. Oh, wat ben ik erg op vandaag, ik weet het. Dat noemen ze de vrijheid van. Lepili, ja, ik zit er doorheen te bouwen, ik weet het. Ga ja, vooruit, nog een keer. Nog een keer. Ah, nog een keer. Ja, knopje, dat is zo geweldig. Oh, nog één keer. Leuk, hè? Ik denk ook, hij is gek, maar heeft u helemaal gelijk in, hoor. Niet in dit praten gekomen, maar wel zo mooi, ja. Chubby Tiger. And the Devil Rides Tonight.

Muggles en Lenny's. En het eindigt met een, inderdaad, een boom. Boom, boom, boom, boom, boom. Maar dan moet je niet in het Engels zeggen, boom, boom. Dat betekent heel iets anders. Danielle Boone.

En voordat je het weet zit het er alweer op. Jij kan er ook niks aan doen. Ik vond het hartstikke leuk. Ik hoop dat u het ook leuk vindt. En vond in dit geval. Ik dank u voor het luisteren. Tube Boy Army en Our Friends Electric. Onder andere besluit ik mee. Tot de volgende keer weer. Ik pak Louise. Ga vandoor. Dag.

0: Egmond. En wij vervolgen onze weg van 30 september 1978. 7 nieuwe binnenkomers en 7 stipnoteringen. Even een tussentijdse overzicht geven, waarom ook niet. Louise Fernandez, Lay Low van You op nummer 39. Boston Nieuw op nummer 38 met Don't Look Back. Goldie, Making Up Again op 37 in de 9e week. Nieuw op 36, The Darts, It's Raining. En ook nieuw op 35, David Essex en Oh What a Circus. En dan nu nummer 34.
1: Mi amigos, lieveling.
0: Shake. In de 7e week van 22 naar 34. You Know I Love You, oftewel Tussen Je Termen.

0: Home-discount center Gent.
1: Na 1 jaar aan de top met zijn nieuwe trend in meubelverkoop.
0: Home-discount center.
1: Met zijn onvergelijkbare meeneemformule is altijd 30% goedkoper.
0: Home-discount center.
1: De reuzenmeubelzaak langs de watersportbaan te Gent.

flink uitgerund toen in de tijd. Pussycat the Wet Day in september in de tiende week van 14 naar nummer 33. En dit is in de vierde week van 12 naar 32 gegaan. Het is niet veel geworden, maar dit is een plaat die we eigenlijk nooit meer kunnen vergeten. Stond dus in die Mimico Top 50 van 30 september 1978. Lindisfarne. En hier is Run for Home.

Get Down. Ja, dat hoorde je vaak in de jaren 70. Hè? Get Down to the Ground. Zo moest je dan een plaat aankondigen toen in die tijd. Taste of Honey. Boogie Oogie. In de zesde week. Van 32 naar nummer 31. Nieuw. John Travolta en Olivia Newton-John. En de Summer Night op 30.

Kurt McKenna. Benny Bright Orchestra is er ook aanwezig met Rocking in the Street. In de tweede week van 37 naar nummer 29. Het begint zo knallend en dan eindigt het eigenlijk wel heel raar. Het is 28. Love baby whispers in my ear. René en Sweet Nothings. Van 30 in de derde week.

Inderdaad, het jaar van Grease. En wat staat er dan op nummer 1? Dat heeft hier niks met Grease te maken. En dan nu, eindelijk een stipnotering hoor ik u denken. Jazeker wel. Je hoorde eerst John Travolta en Olivia Newton-John met You're the One That I Want in de 15e week van 25 naar 27. En in de tweede week van 47 naar 26 gestegen. Bo and the Bo Boys en Basta Basta Finito. Oh.

Doormans heeft voor u meer dan 500 soorten vloer- en muurtegels, vast en zeker aangepast aan uw budget. En ook mooie loten tegels zijn in voorraad aan uitzonderlijk lage prijzen. Bij Doormans vindt u trouwens alle grote merken aan lage prijzen, geïmporteerd uit Italië, Spanje.

0: Patrick Juvet, Got a Feeling. In de achtste week van 23 naar nummer 25.
1: Mi amigos lieveling.
0: En een dame die ook internationaal dan doorbrak naar aanleiding van de lieveling op Mi Amigo toen in de tijd. Emily Starr en de No No Sheriff op 24. Afkomstig van 15 in haar achtste week.

voor de spelonjoe al dus. Even een overzicht geven, zie ik. Volgens mij ga ik het nu dubbel doen, maar dat maakt niet zoveel uit. 38, Boston, Don't Look Back. 37, Goldie, Making Up Again. Nieuw, The Darts met It's Raining. En op 35 ook nieuw. En die andere was natuurlijk 36, David Essex en Oh What a Circus. 34, Shake, You Know I Love You. Een voormalig lieveling. En op 33, Pussycat en What Day in September. 32, Lindisfarne en Run for Home. A Taste of Honey en The Boogie Oogie op 31. Nieuwe John Travolta en Olivia Newton-John, The Summer Nights. 29, Ruth McKenney en Barry Bright Orchestra. En Rocking in the Street. René, The Sweet Nothings op 28. 27, John Travolta en Olivia Newton-John weer. You're the one that I want. Bo and the Bo-Boys en de Basta Basta Finito. Met stip op 26. 25, Patrice Juvet en Got a Feeling. Emily Starr, voormalig lieveling. No, no, Sheriff op 24. En net Didi met I Put a Spell on You. En dat was een stipnotering. En dit is 22, The Service en Windsurfen.

Maffe maandag, daverende dinsdag, woedige woensdag, denderende donderdag, volle vrijdag of zinderende zaterdag en zalige zondag. Elke dag een gouden

Detroit Emeralds en What's the Deal in de derde week van 26, en wat zeg ik, van 36 naar 20 gestegen. En in de derde week van 33 naar 19 gestegen. Ook een stipnotering, de Commodores en Three Times a Lady.